Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Het is zo erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.
1: Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Dirt Boy Beat.

0: open your heart and soul to the Creator. Be thankful for every day. Take from the earth only what is needed and nothing more.
1: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: have mercy on the country boy.
1: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Theo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hi, this is Kaylee Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe het dan naar hans@vdveen.org.

Nou, goedemorgen luisteraars, dit wordt alweer deel 6 in de serie over de artiesten die een plaatsje kregen in de Country Music Hall of Fame. We waren gevorderd tot 2006. In dat jaar werd Sonny James er opgenomen en dat werd tijd. Hij zou er nog 10 jaar van kunnen genieten, want in februari 2016 overleed hij op 87-jarige leeftijd. Ik nam van hem A Mile and a Quarter over een ontsnapping van 3 mannen van Alcatraz. 11 juni 1962. Maar tot op de dag van vandaag is het niet zeker of ze zijn ontsnapt of verdronken. Sonny schreef en zong het lied dezelfde maand nog.

Ook nog in 2006, George Strait, geboren in 1952 en nog onder ons. Hij was nog maar 30 jaar actief, weinig voor een Hall of Fame ster. Ik nam van hem If I Know Me. En in 2007, Ralph Emery, radio- en tv-persoonlijkheid en bekende discjockey, die een enkele keer het zingen niet kon laten. Maar zingen, I'll Take Good Care of Your Baby, is een gesproken answer song op het veel aardige liedje van Bobby V. En Vince Gill, en die kon en kan weer geweldig zingen. Hij werd 12 april 1957 geboren en maakte zowel country als bluegrass. Give me half a chance.

Nog één in 2007, Mel Tillis. Hij zou 19 november 2017 overlijden op 85-jarige leeftijd. En ook heel wat aardige liedjes schrijven, zoals Goodbye Wheeling. Ja, weer eentje over wie ik toch nodig is een special zou moeten maken. 2008, Tom T. Hall, zonder Dixie. Die hadden ze toch samen moeten doen. Groot artiest van de buitencategorie. Hij zou 20 augustus 2021 overlijden en was toen 85. Ik liet te vertellen over de 19-jarige Little Lady Preacher, die elke week voor de radio sprak. Hilarisch. Bij de liedjes van Tom T. denk je altijd dat ze echt waar zijn gebeurd. Maar het was een goed jaar, want ook Emmylou Harris werd aangenomen. Wat kan die mooi zingen. U mag het niet aan mijn vrouw vertellen, maar in stilte ben ik een klein beetje verliefd op haar. En dat is al jaren zo. Het werd Timberline van The Ballad of Sally Rose.

Nog twee in 2008. De Staedtler Brothers, weer zo'n geweldig stel. Zij het geen echte broers. Dat Carry Me Back was toch een geweldig nummer ook. In de Class of 57 zouden we horen wat er allemaal van ze terechtgekomen was. Ik zou ze eigenlijk allebei moeten draaien. Hetzelfde jaar, de oude Ernest Stoneman, die was al 40 jaar dood. Hij vertelde het spannende verhaal over die Old Maids en de Burglar. Die kwam in 1928. En weer een jaar later, Roy Clark, zanger en comediant, die verdiende toch ook wel een plaatsje. Het werd Hello Broken Hearts.

En zoals wel verwachten wij er nog twee in 2009. Eerst Barbara Mandrell, die tegenwoordig 77 is. Haar eerste plaatje maakte ze toen ze 17 was en haar laatste in 1997. Ik koos van haar de Midnight Oil. Dat is waarschijnlijk de olie die midden in de nacht in Cuba binnengesmokkeld wordt. Ik sta er helemaal achter. En Charlie McCoy, bekend van zijn mondharmonica. Hij speelde 37 LP's vol, niet te geloven. En Today I Started Loving You Again, al vind ik hem van Henk Locking of Emmylou Harris mooier. En in 2010, Jimmy Dean, die op 13 juni van dat jaar op 82-jarige leeftijd zou overlijden. Hij kon behoorlijk plat praten, maar ook heel netjes, zoals in Have You Ever Been Lonely. She's

Drie die er in 2010 bij kwamen in de Country Music Hall of Fame. Ferlin Husky, 17 maart 2011 overleden, 85 jaar oud. In 1949 maakte hij als zijn eerste. Maar Cross-Eyed Girl from the Ozarks is 10 jaar jonger. Een meisje dat scheel kijkt. Billy Sherrill werd dit jaar ook onderscheiden. Hij heeft heel veel mooie liedjes geschreven en zelf ook een paar op de plaat gezet, maar die waren toch onder de maat. En dan was Don Williams heel wat beter. Hij was 78 toen hij in 2017 overleed. Ik nam een minder bekende van hem, Years From Now. In 2011 songwriter en producer Bobby Braddock, maar ook Reba McEntire, geboren 28 maart 1955. Zij was wat koortsig, dus ging ze naar de dokter en zei, "Ease the fever."

Nog één die in 2011 werd toegelaten. Gene Shepherd, overleden 25 september 2016, 82 jaar oud. Eerst was ze getrouwd met een zekere Freddy, maar toen was ze nog maar 17 en ze mocht niks van hem. En daarna trouwde ze met Hoxha Hawkins, maar die verongelukte. Haar volgende man was een politieagent, maar die was alcoholist. En uiteindelijk trouwde ze met Benny Birchfield, die met de Osborne Brothers toerde. Ze zong Slipping Away. In 2012, Garth Brooks, die me vaak te schreeuwerig is, geboren 7 februari 1962. Hij zong vrij netjes Face to Face. En de blinde pianist Harkus Robbins. Floyd Kramer hadden ze al, dus konden ze onder hem ook niet uit. Almost Persuaded, dat speelde hij ook bij de hitversie van David Houston. En nu alleen dus. En in 2012 ook nog Connie Smith, geboren 14 augustus 1941. En zij komt nog met Runaway Little Tears. En daar stop ik dan stiekem die klas van 57 achteraan. Wordt vervolgd, jazeker. En tot straks.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe het dan naar hans@vdveen.org.

Leuke zangeres was dat wel, hè? Brigitte Bardot heet ze en ze overleed 28 december vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Ze speelde in tal van films, maar ze had ook zangeres kunnen worden. Het liedje heet Sidonie. En het onderwerp van dit uur is een beetje Frans, maar we doen er toch eerst nog eentje die wel twee beetjes Frans sprak.

Marie Laforêt speelde ook in tal van films, maar zij was vooral zangeres en schrijfster. Zij overleed in 2019 en was toen 80. Ik mag haar graag horen en nam eentje van haar bekendste liedjes. Anton, Ivan, Boris, Rebecca, Paula, Johanna en moi. En we hoorden het, dat is er eentje te veel. Niet echt country, maar het lijkt er wel op. Nog één van mijn favorieten, Henk Loughlin met Toujours Moi. Maar hij beperkt zich tot een paar woorden Frans. De opname is van 1960, Floyd Kramer tokkelde op de piano en Cindy Walker had het voor me geschreven. En natuurlijk heb ik er ook een kindje van Lucille Starr genomen, Colinda. Ik nam de vrolijke Cajun-versie en niet de hitversie met het kinderkoor. Dit was nog een lastige keus trouwens.

Het Jules Clark zong ook af en toe in het Frans en ik had keuze genoeg. Het werd Guitare et Tambourine. Ze werd geboren in het Engelse graafschap Surrey. Haar vader was een Engelsman en haar moeder kwam uit Wales. Dus geen Franse roots. Ze is intussen bijna 94. En Willie Nelson heeft ook één liedje met een Franse titel. Où es-tu mon amour? Maar hij durfde het niet aan om daarbij te gaan zingen. De opname is van eind 97. Maar Kiane Tanguay zong als Canadese weer net zo gemakkelijk Engels als Frans. Ik nam van haar het vrolijke Vivre avec celui qu'on aime.

Emmylou Harris zingt ook één regel Frans, plus dan het woord mademoiselle, c'est la vie. Zoals de old folks zeggen, 10 augustus 76. Het heet trouwens ook wel You Never Can Tell. En Django Reinhardt zong Darling, Je Vous Aime Beaucoup. En Patti Pace nam het in 1959 van hem over. Ik ga het voorkeur aan Patti. Hij was in 1935 geschreven door Anna Sosenko. En de Drybrands Fire Squad riep in juni 1985 adieu. Cold weather. En ik riep met ze mee. Het waren waarschijnlijk Ron Thomason, Mary Jo Leeds, Dave Edwardson, John Heisey en Dick Irwin.

Bonnie Dobson werd in 1940 in Toronto geboren, dus kostte het haar ook geen moeite, hoewel ze vrijwel altijd in het Engels zong. Vive la Canadienne. De hele jaren 60 toerde ze door de USA en in 69 emigreerde ze naar Engeland. En Daryl McCall kwam uit Ohio en had niks met Frankrijk, België of Canada, maar noemde echtgenote Mona wel Siri. Of hij had het tegen een ander, ja, dat weet ik ook niet, dan moet ik toch nog een keertje goed luisteren. Folkgroep The Highwaymen zong een chanson de chagrin, een lied van verdriet. Maar als ze dat niet hadden gezongen, hadden we het wel herkend als plezier d'amour. De LP 62 heet Hootenanny with The Highwaymen. En ze waren het echt, wat ook onder andere Michael staat erop.

Kate en Anne McGregor kwamen ook uit Canada. Dat was het voor hen ook geen kunst. Cheminot à la vie. Lopend naar de stad. De cd heet Entre la jeunesse et la sagesse. Oh, daar bevinden de meesten van ons zich. Toch? Mason Williams bracht La Chanson de Claudine. Zijn LP Classical Cass is van 87 en daar had hij onder meer een cello, een trombone, een saxofoon en een hobo voor ingehuurd. Hij werd geboren in Texas en woont tegenwoordig in Oregon. 24 augustus werd hij 88. De Bluegrass Diamonds bevonden zich dans un rayon de lune, maar ze komen uit Frankrijk. Franse groepen had ik voor een volgend programma willen bewaren, maar ik vond deze toch zo goed dat ik ze er maar bij heb gestopt.

Theo Laurens is een Amerikaan die af en toe knipoogt naar Marianne, want hij maakt al de cd's Sauce Piquant, Plus de Sauce en Chérie. En van die laatste hoorde u de titelsong, maar hij woont er wel in Texas, hij is geboren in Frankrijk. De Major Dundy Band komt uit Nederland en sinds 1813 hebben wij niks meer met Frankrijk. Toch heet hun chanson, ik bedoel hun lied, Adieu Chérie. Op drie na alle songs op de cd, de Marystone Sessions, werden geschreven door Dick van Altena. Ook deze. En de C in de naam van Jimmy C. Newman betekent volgens de een country en volgens de ander Cajun. Aha, dan is va dormir avec les chiens snel verklaard. Wij gaan trouwens niet met de honden, maar met de kippen op stok. De opname is uit 1983.

Ja, achteraf gezien is het wel een showtje geworden dit uur. Want nu kwam er weer een Duitser, Freddie Quinn, die door onze technicus Wijlen Piet Huizeling tot countryzanger is bevorderd. En terecht. In het Frans, Seul au monde, alleen op de wereld. Dat had hij bij Hector Malo gelezen. Ik heb Harry Belafonte nog met Haïti Chérie. En wat erna zit, weet ik niet meer hoe het heet, maar het zijn Carl Story en zijn mannen. Tot straks bij een uurtje Bluegrass.

0: Radio.nl.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Colorado Sunset door de band The New Ratio Gathering. Ja, dat is een vergissing, want het blijkt helemaal niet de naam van de band te zijn, maar van een project opgezet door Tim Graves, een verzameling van dobro-spelers. En in dit nummer gaat het om Rex Wiseman. En dit wordt deel 4 van de serie met muziek van artiesten en groepen die het nieuw in de naam hebben. Dus mogen ze toch meedoen.

De band New Revue heeft wel een heel moderne opvatting van bluegrass. Sandy Rowe kwam van hun cd The Keep. Ze komen uit Raleigh, North Carolina en het is hun enige tot nu toe. En dan komen de New Rivers. Eerst New River Bluegrass, die in 1982 een LP zonder titel maakte. En daarnaast nog vier. U hoorde ze met Springtime in de Ozarks. De namen Debbie DeWitt, hey, Bob DeWitt, Glenn Cash, Bill Cash, Junior Stubbs, Silas Johnson, Dwayne Moody en Art Bell. Een heel andere New River Bluegrass bracht In the Shadow of the Mill van hun cd There Was a Time. En dit waren Michael Johnson, Andy Smith, Barry Long, Michael Mullins, Chuck Price en Dwayne Brown. En ze zijn een generatie later actief.

Alex Campbell en de New River Boys brachten Travel On, titelsong van een LP uit 1965. Alex Campbell gitaar, Ola Bell Reed, banjo, want die deed altijd met hem mee. Ted Lundy, ook banjo. John Jackson, fiddle. Deacon Brunfield, dobro en Earl Wallace, bas. En Alex en Ola Bell zongen. De New River Gospel is weer een christelijke band die 2 cd's heeft gemaakt. Ik nam Little White Church van de cd New Light Burning, 1996. In de band zien we onder andere Billy Luen en Wesley Murphy, dus een family band. En Father's Family Tree was de 3e door de New River Line, die ook nog 2 cd's heeft uitgebracht. Deze heet Chasing My Dreams. De band, Dave Carroll, die schreef het ook. Jerry Wayne Cheney, Ronnie King, Mike Parker, Josh Heimer.

De New River Ramblers waren sailing on the deep blue sea. Hun LP Rocking the Boat uit 1979 is de enige die Biblio van hen kent. Maar Discogs noemt er ook nog eentje van 4 jaar eerder. Het waren de broers Arnold, Buck en John Perry, James Burrish en Gilbert Schutt. Dus weer een family band. En daarna kwamen Sharon Coates en de New River Rains en Howard Yearwood met Many Mansions van Sharon's CD Highway to Hair uit 1997. Dit is ook andere koek. Sharon Coates, gitaar en leadzang. Bill Keith, banjo. Bert Baldessari, mandoline. Jeff Weiser, fiddle. Ernie Sykes, bas. En die Howard Yearwood was gast en speelde gitaar. En toen kwam de New River Train uit Tsjechië die 4 cd's heeft gemaakt. De Heemetsberger Breakdown werd geschreven door banjo-speler Mojmir Sevcik. Leider lijkt me Ivan Dresny en de cd was dat op staat heet Together Again. Heemetsberger ligt in het uiterste zuiden van Duitsland.

De band New Roads bracht We Shall Rise van hun cd New Roads. Ik heb 4 albums van ze en er moet er nog eentje zijn. Het zijn Stuart Wierik, Mike Ramsey, 3 vrienden en gastfiddler Jeff Tolbert. En van de New Roanoke Jug Band heb ik er 2. En Johnny Lover komt van A Pretty Girl's Love. Een cd die werd opgedragen aan hun ouders en grootouders. Scott Baldwin, Jay Griffin, plus Rusty May en Mac Trainham. En die kennen we. Jay Griffin zou niet veel later uitstappen. Lady of the Lake was van de cd Fox Chase 1989 van Ralph Blizzard en de New Southern Ramblers. Ze hebben er 4 gemaakt en de band bestond uit Ralph Blizzard, fiddle, Gordy Hinders, Phil Jameson en John Herman. En John Lilly heeft ook nog deel uitgemaakt van deze band.

Catfish John kwam van de LP Early Morning Rain van de New Shades of Bluegrass. 1980 heeft ook nog een Shades of Bluegrass bestaan, van wie drie LP's kennen. De bezetting is heel anders, maar ze lijken in dezelfde tijd te hebben bestaan. Deze jongens maakten er slechts één en het waren Dennis Markham, Don Markham, George Ernest, Ronnie Patton, Tom Becker, en allemaal uit de buurt van Bloomington, Indiana. En de New Shades of Grass kennen we als de begeleiders van Cliff Waldron. En dat was een topband. In Ice Covered Birches van de LP Traveling Lights uit 1971 hoorden we Mike Aldridge dobro, Dave Aldridge mandoline, Ben Aldridge banjo, Bill Poffenburger fiddle, Ed Ferris bass en Jack Aldridge snare drums. Een geweldig album. En toen kwam er weer een bekende groep, G.D. Crow en de New Souths met Why Don't You Tell Me So van Holiday in Japan. Crow banjo, Ricky Skeks mandoline of fiddle, weten we niet. Jerry Douglas dobro en Bobby Sloan bas of fiddle.

New Standard Bluegrass met Old Country Church van album zonder titel. Vijf man uit Centraal en West Virginia. Actief sinds oktober 2011 onder leiding van Jack Brown. Ik denk dat ze nog maar één cd hebben gemaakt, maar ben er niet zeker van. De New Strangers uit Zweden met Rambling Boy van hun LP New Strangers. Totte Bergström, Koert Berggroend, Bobby Aal, Peter Wendblad, Kjell Wenselius. En ze maakte in de jaren 70 vier LP's, maar 30 jaar later in 2012 verscheen er zomaar weer een cd van hen. Ze waren voortgekomen uit de Rank Strangers. En de Brand New Strings met High on a Hilltop van de cd No Strings Attached. Eén van hun twee. Dit waren Randall Messingill, Stuart Wierik, die hadden we ze pas ook al, met de band New Road. Mike Ramsey en die ook. Preston Smith, Tim Tipton en als gast Ron Stewart. Ze zijn dus blijkbaar uit de New Road voortgekomen. De laatste. New Students met het advies Keep on the Sunny Side van hun cd Carry On Tunes. 2021, waarvan alle partijen thuis werden opgenomen en vervolgens in elkaar gevlochten. Vijf heren en één dame uit Brookhaven, New York. Er volgt nog één deel, maar dit was het voor vandaag. Tot straks. Tot de volgende week, want ik ga naar huis.

Gezet door Wyn Stewart. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur staat in het teken van onze Nederlandse country-artiesten, zoals Waylon, die gisteravond in Hilversum de boel weer op zijn kop zette met zijn geweldige voorstelling. Inmiddels is het album Time Jumper ook op plaat uitgebracht en wordt het album verkocht tijdens de theatervoorstellingen. We gaan een stukje terug in de tijd, naar de tijd dat Ilse de Lange nog de leadzangeres was van Cash on Delivery en het prachtige No More You samen met hen op de plaats zetten.

Een nog zeer jonge Ilse de Lange in het goede gezelschap van Cash on Delivery met No More You. The Hand That Rocks the Cradle is een song die geschreven werd door Ted Harris en opgenomen werd door Glen Gamble en Steve Warner als een duet voor het album van Glen Gamble Still Within the Sound of My Voice. Het duet bereikte de nummer 6 positie in de Billboard Hot Country Singles in 1987. Sindsdien is de song vele malen gecoverd, onder andere door Ben Steeneker en Ruud Hermans.

De band Tulsa hoorde u met een cover van de Everly Brothers song All I Have To Do Is Dream. En ook in deze uitvoering weer erg mooi. Nina Lynn is een zangeres die woont in Amersfoort. Ze schrijft haar eigen songs en heeft inmiddels al een aantal albums op haar naam staan. Zoals het album A Taste of the Wild met daarop Let It Grow, Nina Lynn.

Nina Lynn met Let It Grow hoorde u van haar album A Taste of the Wild. Het gebeurt niet vaak dat een Nederlandse zanger of zangeres in het voorprogramma mag spelen van een grote Amerikaanse countryartiest. Maar dat overkwam Douwe Bob wel toen hij onlangs in het voorprogramma mocht staan van niemand minder dan Zac Brown. En dat in het Amerikaanse Pittsburgh. Inmiddels is ook bekend dat Douwe Bob een contract heeft getekend met een Amerikaans platenlabel, dus dat gaat nog vervolgd worden. En dat houden wij hier bij Country Love natuurlijk voor u in de gaten. Maar voor nu gaan we eerst luisteren naar het album Born to Win, Born to Lose. Van dat album draaien we vanmiddag namelijk Wild Horse van Douwe Bob.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Mijn alter ego Helen Hayes. En het is dit jaar precies 30 jaar geleden dat ik naar Nashville vertrok om het album Tell Me I'm Crazy op te nemen. In de Sound Control Studios in Nashville. Feeling Kind of Lonely Tonight is een van mijn favoriete nummers van dat album. We gaan naar het noorden van het land, want daar wonen John en Nienke. In 2022 brachten zij een prachtig album uit, getiteld A Good Day, met daarop alleen maar songs die ze zelf hebben geschreven. En dat doen ze ontzettend goed. What Do I Know is één van die mooie songs van dat album.

John en ik hoorden u met het prachtige What Do I Know? En dat brengt ons aan onze gospel voor vanmiddag. En die is van de Country Trail Band. A Bible and a Bus Ticket Home.

Kort vraag hoorde u met Jordan en Jesse en dat was jarenlang de tune van EO's Country Trail dat gepresenteerd werd door Wim Pols. Een zangeres die al heel wat jaartjes meeloopt in de Nederlandse country, dat is Sandra van Rijs. Inmiddels heeft ze al vele albums uitgebracht en ze treedt ook veelvuldig op, zoals aanstaande zondag in het Overijsselse Westerhaar. In Zaal de Klampen treedt het Sandra van Rijs trio op. En dat belooft natuurlijk een prachtige middag te worden. Met songs van onder andere Dolly Parton, Emmylou Harris en natuurlijk Ella Langley. Er zijn nog kaarten beschikbaar en het begint om 2:30. En wie weet speelt Sandra dan ook nog wel een keertje deze song. The French Song.

Snijder hoorde u met The Strength to Love. En mocht u in de buurt van Baarle-Nassau wonen of daar graag eens naartoe gaan, daar heeft Richard samen met zijn vrouw een prachtig country café waar je lekker kunt eten en goede live muziek hoort. De naam van deze Nederlandse honky-tonk is Heartland. En inmiddels hebben daar al vele country zangers en zangeressen en bands mooie live optredens verzorgd. Dus hou het in de gaten. Wie weet komt uw favoriete artiest daar binnenkort. Een van de oudste bluegrass bands in Nederland, dat is de band Four Wheel Drive. De band werd opgericht eind jaren 80 door mandolinespeler Paul van Vlauwdrop. Sindsdien heeft de band vele veranderingen ondergaan en heeft vele prijzen ook gewonnen. Op dit moment is de samenstelling van de band Joost van Es, Jan Michielsen, Ulrie Sieker, Alfred Bonk, Jurgen Biller en Jolanda Peters. Wij draaien hun initial song, zogezegd, Four Wheel Drive.

0: De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.
1: You've got your words, and I've got mine.

Wat een goodie van Nederlandse bodem. U hoorde Sandra en Andres met Storybook Children. Het trio Change of Key organiseert alweer heel wat jaren een gezellige countrymiddag in Theater en Grand Café Concordia in Haastrecht. En komende zondag vanaf 2 uur kunt u weer terecht in Concordia. En komende zondag is er een optreden van de Wieners. Maar vanmiddag draaien we hier in Country Loft nog even een mooie song van Change of Key van hun album Home is Where My Heart Is. Choose me or lose me.

Choose Me or Lose Me van Change of Key. En dat brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met de zangeres die vorige week een donderdag te gast was bij Tijd voor Max. En dat is Hilde Vos. Ze bracht daar een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton. Maar ze heeft zelf ook een heel mooi album uit, Belmont Boulevard getiteld. En met de song Tennessee gaan wij het weekend in. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag weer tot volgende week.

0: je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet-country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

flies in the kitchen. I can hear them in their buzzing.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

hele goede avond. Je gaat luisteren naar New Country. Allemaal van harte welkom. Fijn dat jullie weer luisteren. De komende twee uur gaan we weer luisteren naar mooie country muziek. We gaan de klassiekers draaien, maar natuurlijk ook de nieuwste generatie country artiesten. Verder de bekende onderdelen, onder andere de hitlijsten, een nieuw album van de week, de 3-in-1 en het klassieke album. En natuurlijk gaan we aan het eind van de twee uur ook nog even naar ons eigen land. Dus als je nu thuis bent en lekker luistert of je bent nog steeds onderweg of nog aan het werk, blijven we gezellig bij tot de klok van 9 uur. We begonnen vanavond ook weer met de maandartiest en in september is dat Mark Chestnut. Voor een van zijn vele nummer 1 hits, I Just Wanted You To Know. En we blijven nog even bij grote country hits uit het verleden. Vanavond komen ze uit 2010. En de eerste komt van Blake Shelton. Inmiddels is hij goed voor, je hoort het goed,

All About the Night van Blake Shelton. Mooie herinnering aan de country uit het jaar 2010. En als we het hebben over grote namen uit die periode hebben, kunnen we natuurlijk niet om de Zac Brown Band heen. Ze waren aan het begin van hun carrière, hun hitalbum The Foundation, een debuutalbum, was uit met de grote hits als Chicken Fried, maar ook deze stond erop. Ook nummer 1. Dit is Free.

Zac Brown Band en ze zingen erover dat ze nog niet a lot of money hadden, maar dat hebben ze inmiddels denk ik wel, want ze treden nog steeds heel succesvol op. Dat konden we enkele maanden geleden nog horen toen Douwe Bob enkele nummers mocht zingen in hun voorprogramma. We gaan naar de nieuwe hits, we gaan naar deze grote namen uit het verleden, naar de hits van nu. En als eerste is dat de nieuwe single. We hebben een tijdje niks van hem gehoord, de nieuwe single van Eric Church. Het nummer heet On The Road.

On the Road van Eric Church, zijn nieuwe single. En ik denk dat dit wel hitpotentie heeft. Ik denk dat we deze binnenkort wel in de top 20 kunnen verwachten. Ja, en de volgende New Country artiest, die staat alweer klaar. En dan heb ik het over Jackson Dean. Het nummer heet Blacktop Blues.

Jackson Dean, Blacktop Blues, en het volgende nummer zit ook blues in de titel. Het komt van een nieuw postuum album van Waylon Jennings. En, want er zijn nog steeds nummers die niet uitgebracht werden of opnieuw opgenomen zijn. Het album gaat heet Souvenirs. En het volgende nummer, daar horen we Waylon op gitaar. Het album heet Waylon Jennings, maar dit nummer is een zang voor zijn vrouw Jessie Coulter. Het nummer dat heet Same Old Blues.

Jesse Coulter was in de hoofdrol van dit nummer Same Old Blues. En we gaan nog één nummertje draaien voordat we aandacht besteden aan de Country Airplaylijst. En die komt van nou wel een van onze favorieten uit het verleden. En misschien nu nog wel, maar we horen weinig meer van hem. Ik heb het over niemand minder dan Mo Pitney. Het nummer dat we gaan horen is God Speaks Through the Radio.

Speaks Through the Radio. De eerste single van het komende album van Mo Pitney. We gaan naar de country appellijst en we zoeken zoals gewoonlijk elke week de hoogste binnenkomer, de snelste stijger en de nummer 1. En de hoogste binnenkomer deze week is voor Kelsey Hart. Hij komt binnen op nummer 68 met het nummer Love to Be That Guy.

hoogste binnenkomer. Deze van Kelsey Hart gaan we naar de snelste stijger. En die is voor Jason Aldean. Hij gaat van 33 naar 28 met het nummer Anytime Soon.

0: 33 naar 28, Jason Aldean, Anytime Soon. En de top 10 ziet er als volgt uit. Op nummer 10 staat Kane Brown met Woman. Op 9, Lauren Alena met Chase Matthews, All My Eyes Access. Riley Green, Think As You Drunk op 8. En Lainey Wilson samen met John Major of Phone, Keys and Wallet op 7. Luke Bryan, Country and She Knows It. 5, Ella Langley, Loving Live Again. En 4, Morgan Wallen, Been By Now. 3, Kenny Chesney, Carry On. En 2, Luke Combs, Be By You. En voor de tweede week op nummer 1, bij ons bij de CDX Apple-lijst, maar ook bij Billboard, Stella Lefty, Boston.
1: Nummer 1.

De hitlijsten die worden gedomineerd door dames en dat is wel eens anders geweest. Bij de single staat dus op nummer 1 Stella Lefty met Boston. We gaan naar het album van de week. En het album van de week is voor Luke Bryan. Zijn album heet Signs. Het is een 9e studioalbum van Luke Bryan. En het kwam uit op 18 september van dit jaar bij MCA Nashville. Het werd geproduceerd door de broers Jeff Stevens en Jody Stevens. En een beetje geholpen door Matt Dragstrom. Signs werd officieel aangekondigd op 12 mei. Want toen werd het een beetje doorverteld. Toen Luke Bryan in het jury zat van American Idol en toen gaf hij een beetje door dat er een nieuw album aankwam. En er kwamen toen ook twee promotiesingles uit, Word on the Street. En dat was de naam van zijn tour in 2026. En ook Fish hun Golf Drink werd uitgebracht als voorloper van het album. De officiële single die uitkwam was Country and She Knows It. En je hoorde dat dat inmiddels stond op nummer 6 in de hitlijsten. We gaan twee nummers draaien. Het eerste nummer is de begintrack, de eerste track. En dat doet hij samen met zijn naamgenoot Luke. Maar niet Luke Bryan samen met Luke Combs. Het nummer heet Finder Keepers. En daarna de single Country and She Knows It. Geniet van Luke Bryan.

Ja, en dat was de single Country and She Knows It. Staat op onze country, New Country album van de week, Signs. En de uitvoerende is Luke Bryan. En daarvoor hoorde je Luke en Luke. Luke Bryan en Luke Combs samen in dat nummer Finders Keepers. We gaan naar een verzoekje. Ik sla het wel vaak over, maar ik heb hem. Iemand die heeft een hele rits verzoekjes opgestuurd. En ik heb het op nummer 40 gezet van het eerste uur. En soms is de tijd te kort en soms is er wel tijd. Vanavond is er volgens mij wel tijd. Het is een band waar ik nog nooit van gehoord heb. De Hogslop String Band. Wel de dame die meedoet, dat is Sheriff Farrell. Het nummer heet Oldsmobile.

Oldsmobile van de Hogslop String Band samen met Sheriff Varel. En dan zijn we weer toe aan de laatste van de eerste uur. En de laatste weken is de laatste Reba McEntire. Haar nummer 1 hits kwam voorbij. Ze had er 24 en vanavond zijn we toe aan nummer 24. Uit 2010. Het nummer heet Turn on the Radio. Tot na het nieuws van 8 uur. Voor nog een uur.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek Bouke van de Vliet.

Het tweede uur van deze New Country begonnen we met de maandfavoriet voor september 2026. De nieuwe single voor Dan en Shay samen met Cody Johnson. En dat komt van een nieuwe album Young. Titel The Old Guys. En we horen ze als eerst in het tweede uur. Verder in dit uur het klassieke album dat is Wanted, The Outlaws. En de 3-in-1 is vanavond voor Keith Urban. Maar eerst de maandartiest voor september en dat is Mark Chestnut. Gonna Get Alive.

Onze maatartiest Mark Chestnut. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. Deze keer is dat Craig Campbell. God and the Ground She Walked On.

Dat was Craig Campbell. En van Craig Campbell gaan we naar ons klassieke album. En dat is Wanted the Outlaws. Een compilatiealbum van Waylon Jennings, Willie Nelson, Jesse Coulter en Tom Paul Glaser. Uitgebracht door RCA Records in 1976. Het album bestaat uit eerder uitgebracht materiaal met vier nieuwe nummers. Wanted the Outlaws werd uitgebracht om te profiteren van de nieuwe Outlaw Country beweging en schreef geschiedenis door als eerste country album de platina status te bereiken met een verkoop van 1 miljoen exemplaren. Het album bereikte al snel de nummer 1 positie in de country hitlijsten en piekte op nummer 10 in de poplijsten met twee hitsingles, Suspicious Minds en Good Hearted Woman. En deze twee singles bereikten respectievelijk de tweede en de eerste plaats in de hitlijsten, beide met medewerking van Waylon Jennings. Good Hearted Woman gaan we zo meteen mee beginnen van Willie en Waylon en daarna Tom Paul Glaser met Tea for Texas.

Don Paul Glaser, T for Texas van ons klassieke album. En wat voor een. Het klassieke album was Wanted, The Outlaws. We gaan even terug naar het nieuw country album van de week van vorige keer. En dat was van de formatie Little Big Town, It's a Dying Art. We draaien vanavond het titelnummer Dying Art.

een heel mooi album met zijn Dying Art, maar niet commercieel genoeg, want we hebben het album niet teruggezien in de top 25. Little Big Town, vorige week dus ons album van de week. We gaan nu naar de 3-in-1 en die is vanavond voor Keith Urban. Keith Lionel Urban, hij werd geboren op 26 oktober 1967 in Australië. Het is een Australische, Amerikaanse zanger, songwriter en gitarist. Eerst maar eens even zijn onderscheidingen. Hij werd begroond met Grammy Awards 3. En hij ontving daarnaast 15 Academy of Country Music Awards, waaronder de Jim Reeves International Award. 13 CMA Awards en 6 ARIA Music Awards, dat zijn Australische onderscheidingen. Hij schreef ook het nummer For You voor een film, Act of Failure, en daar kreeg hij de Golden Globe Award voor. Allemaal onderscheidingen dus. Hij werd dus geboren in Nieuw-Zeeland en emigreerde als kind naar Australië. In 1991 bracht hij zijn titelloze debuutalbum uit, waarmee hij 4 singles in de Australische hitlijsten wist te krijgen, voordat hij dat jaar erop naar de Verenigde Staten verhuisde. Hij richtte de band The Range op, die 1 studioalbum opnam bij Capitol, Nashville, en 2 singles kwamen in de hitlijsten. Hij is nog steeds onder contract bij Capitol en hij maakte zijn solo debuut in 1999 met zijn gelijknamige album. Die behaalde platina en leverde zijn eerste nummer 1 hit op. En dat was But For The Grace Of God. En de hitsingles die volgen zich op. Break On Me, Wasted Time, Blue And Your Color. Dat zelfs het langste op nummer 1 stond in de country Apple lijst 12 weken lang maar liefst. In 2024 bracht Urban zijn laatste studioalbum uit en dat heette High. Gaan 3 nummers draaien zoals gewoonlijk. Somebody Like You, daarna Blue And Your Color. En de laatste is Making Memories Of Us, Keith Urban.

De 3-in-1 was voor de geweldige zanger en gitarist Keith Urban. En we gaan terug naar ons album van de week. Het nieuwe album van Luke Bryan, Signs. En heeft ook een titel op het album staan met Memory. Made It a Memory.

Mede de memory van ons album van de week Science van Luke Bryan. We gaan naar de albumlijst. De top 10 ziet er volgt uit deze week. Rilo Green, Don't Mind If We Do op 10. Luke Combs, The Way I Am op 9. En Jason Aldean, Dead op nummer 1, hits op 8. Ella Langley, Hungover op 7. En nieuw binnen eigenlijk in de toplijst Dolly Parton, Diamonds and Rhinestones, The Greatest Hits Collection. 5. Dangerous, de dubbele album Morgan Wallen. 4. Stella Lefty, A Long Way Home. En 3. One Thing at a Time, Morgan Wallen. En 2. I'm the Problem van Morgan Wallen. Betekent dat nog steeds op nummer 1 staat. Ella Langley, Dandelion. En daarvan is dit de nieuwe single. Al reeds in de top 10, Loving Live Again.

nog steeds op nummer 1 met haar album Dandelion. Dit was de nieuwe single. We gaan naar het juweeltje, wordt elke week uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Haar programma Country Music Express is elke donderdagavond te beluisteren tussen 7 en 9 op Radio Nashville International. En deze week kozen een nummer van het laatste album van Cody Johnson. En dat album heet Banks of Trinity. Het slotnummer heet Yippie Die Oh Hey Hey.

Vanavond ontbreekt hij niet. Willie Nelson, onze vaste gast van ons klassieke album Wanted the Outlaws, Yesterday's Wine.

0: yesterday's wine. Yesterday's wine.
1: Ja, en dan zit het er alweer op voor vanavond. Ik dank jullie voor het luisteren en de reacties. Ik heb het weer met veel plezier voor jullie gemaakt. Graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender. We eindigen met een nummer van Bluefinger 2 van Bertolf. Dit is Love So Well. Tot volgende week. Dag.

0: Karel
1: Steeneker.
2: Hier Jean
1: Schetzer.
3: Hier is Sandra Moore.
1: Dit is Wim
4: Polsing. Hi, this is Ashley Robertson.
5: En met Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schneiderhorst Foundation.
1: Hi, this is Kaylee Leith and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: something Thursday.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.